Merci. Merci, jullie zijn echt fantastisch. Thank you so much. Ja, het volgende nummer is Paradise. I'm confused. I'm sorry.

0: Merci. Mooi, fantastisch dat jullie hier zijn. Het betekent superveel voor ons. Thank you so much for coming. It means the world to us. Thank you. Het is de laatste. Superleuk dat we dat met jullie samen kunnen doen. Merci.
1: Słuchasz Radia Meteor.